0: Ben Howard live. Echt helemaal in zijn eentje zit hij daar, gitaar en klaar. Dat is toch mooi als je dat kan, zeg. I forget where we were. That was great, Ben.
1: Hey, thank you.